0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10:00 terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de Koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10 uur terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stilaan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel is gisteravond de betoging tegen de Frans extreemrechtse politicus Jordan Bardella onrustig geëindigd. Honderden mensen kwamen op straat omdat Bardella gisteravond een toespraak hield in het Vlaams parlement op uitnodiging van Vlaams Belang. Enkele demonstranten gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie. Volgens de Brusselse politie was de rust rond 10:00 terug. Opmerkelijk nieuws uit Boom in de provincie Antwerpen. De politie heeft daar een 15-jarige jongen betrapt achter het stuur van een auto. Agenten merkten de wagen op vanwege een, citaat, sportief rijgedrag. De tiener negeerde eerst een stopteken en sloeg op de vlucht, maar kon snel worden klemgereden. In de auto van zijn vader bleken nog 3 andere minderjarigen te zitten. Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde militaire aanvallen op Iran op het laatste moment af. Trump liet via zijn eigen social media weten dat er onverwacht een mogelijk akkoord op tafel ligt. Enkele uren ervoor dreigde de president nog met zware bombardementen. Voetbal. Thibaut Courtois stopt na dit wereldkampioenschap mogelijk als rode duivel. Dat heeft de 34-jarige doelman gezegd op een persconferentie. Courtois wil zijn lichaam meer rust gunnen tijdens de interlandperiodes. Maandag speelt hij tegen Egypte zijn 110e wedstrijd voor de nationale ploeg. Courtois weet intussen ook wie volgend seizoen zijn trainer wordt bij Real Madrid. Niemand minder dan José Mourinho keert terug naar de Koninklijke. De 63-jarige Portugees komt over van Benfica en tekent in Madrid een contract voor 3 seizoenen. Tot slot het weer. We starten grijs en nat, maar vanuit het westen stil aan droger 18 graden. Het weekend brengt beter nieuws. Overwegend droog met zonnige perioden en een aangename 20 graden.
4: En wat nu?

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op een tiental plaatsen in het Webbekomsbroek in Diest zijn zo'n 20.000 jonge larven van de grote modderkruiper uitgezet. Dat is een zeldzame vissoort die het in Vlaanderen heel moeilijk heeft. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek hoopt daar met de actie iets aan te doen. De grote modderkruiper leeft in rustig zoet water en kan tot 30 centimeter groot worden. De uitgezette larven zijn nog maar enkele weken oud en minder dan 1 centimeter lang. Omdat veel modderkruipers worden opgegeten door andere vissen en insecten, zijn er meteen grote aantallen uitgezet, want slechts 5% van die larven overleeft het. Later deze zomer worden in het Webbekomsbroek ook grote modderkruipers uitgezet van 10 tot 15 centimeter groot. De werken in het centrum van Halen liggen weer stil. Nadat er vorige maand nog financiële troubles waren rond de aannemer, is er deze keer verkeerde beton gegoten voor de nieuwe rijweg. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, pas wanneer het duidelijk is wat er bij de 4 betrokken bouwbedrijven fout is gelopen met de betonsamenstelling, worden de werken hervat. En tot dat groot ongenoegen van de handelaars en bewoners die al maanden in een bouwwerf moeten leven.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een explosie in een flatgebouw in Amsterdam. Daarbij zijn minstens 7 gewonden gevallen. Dat melden de hulpdiensten. Het pand is deels ingestort en er is ook brand ontstaan. De bewoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er wordt ook gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump is er een akkoord met Iran om de oorlog te beëindigen en zal het in de komende dagen ondertekend worden.
5: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. We have a signing soon.
4: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Donald Trump al minstens 38 keer aan dat het conflict bijna gedaan is. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen. Het werd 2-0. De wedstrijd werd ook overschaduwd door 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start dus met een nederlaag. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Vanavond nemen ze het op tegen Slovenië. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij maxima tot 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger. De temperaturen gaan naar richting de 28 graden.
2: Alweer een nieuw uur met de...

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land heeft opnieuw reservisten in het leger. Voor het eerst sinds de Koude Oorlog, eind jaren 80. Het gaat voorlopig om iets meer dan 500 reservisten. Of de zogenaamde territoriale reserve. ALN-journalist Timmy van Diepen.
4: Dat is een korps, zoals het al zegt, van reservisten. Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als de nood het hoogst is, zeg maar, als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld, of een ramp, dan kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
3: Tegen 2030 moeten er zo'n 3000 reservisten bijkomen. In Brussel zijn gisteravond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella, de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella was op bezoek bij het Vlaams Belang en hield gisteravond een toespraak in het Vlaams parlement. Betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest liep de betoging rustig. In Amsterdam in Nederland zijn minstens 7 gewonden gevallen bij een explosie in een flatgebouw. Dat melden de hulpdiensten. Het pand is deels ingestort en er is ook brand ontstaan. De bewoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er wordt ook gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Iran en Amerikaans president Trump spreken elkaar tegen. Zo zegt Trump dat er een akkoord is en zal het in de komende dagen ondertekend worden.
5: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
3: Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Donald Trump al minstens 38 keer aan dat het conflict bijna gedaan is. In Mexico was het erg onrustig voor de openingsmatch van het WK gisteravond. Honderden betogers kwamen er op straat. Zo pleitte de Onderwijsbond voor hogere lonen en een beter pensioen. Maar ook moeders van vermiste kinderen kwamen op straat. Een groep gemaskerde mannen zocht daarna de confrontatie op met de politie. Ze gooiden ze met stenen en molotovcocktails. Verschillende mensen werden opgepakt. En op dat WK voetbal hebben Zuid-Korea en Mexico hun openingswedstrijd in groep A gewonnen. Zuid-Korea versloeg Tsjechië met 2-1 nadat het eerst op achterstand kwam. Gisteravond won gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Er vielen ook 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start het toernooi dus met een nederlaag. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij maxima tot 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Gamerstad.
1: Ja, maar hij kan dat niet verdragen, ik weet het wel. Maar het is louter platonisch ook, uiteraard. Maar nee, dat krijg je daar allemaal niet in. Enfin, wij gaan meezingen met ieder liedje tussen nu en 9 uur. Want dat is de bedoeling van de radio- en karaoke-show. Vanessa Paradis meekt daar ook om. Straks met Be My Baby. Er is Petula Clark en Kiss Me Goodbye. Maar eerst gaan we op de billen kletsen. Hè? Een beetje, hoe noemt dat? Bilkoek of zoiets. Jimmy Bo.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

duurzaam resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Eat My Baby van Vanessa Nitradijs Paradis. En Helen Shapiro die nam haar eerste hitjes op toen ze 14, 15 jaar was. Met zo'n hele zware mannenstem eigenlijk. Een mannelijke stem, zal ik het zo zeggen. En dan vermoed je dat al, dat daar iets gaat mee gebeuren. En dat is achteraf ook gebleken. Want ze was een Engelse en ze is uiteindelijk toch een Libische vrouw geworden.

Alan Shapiro op Radio Demerstad, waarvan af en toe verteld wordt dat het niveau wat laag is, maar dat is dus niet waar. Hè? Want kent iemand de term Shapiro? Die verwijst namelijk meestal naar de Shapiro-Willick-test. Een veelgebruikte statistische methode om te controleren of een dataset normaal verdeeld is. In de statistiek betekent de normale verdeling dat de meeste datapunten zich rond een gemiddelde waarde concentreren, waardoor de bekende klokvorm ontstaat. De Shapiro-Willick-test, in 1965 gepubliceerd door Samuel Sanford Shapiro en Martin Willick, kijkt of jouw data hieraan voldoet. Hela, wat denkt u daarvan, hè? 'S Morgens vroeg, hè? Hey, dat is niveau, hè, Radio Demerstad. Je kunt dat niet vergelijken met Radio Huppel de Pup, hè? Dit is de Golden Earring en Radar Love.

0: River Deep en Mountain High, Ike en Tina Turner. En dan gaan de meisjes van de Pussycat een kamer huren voor een nacht. Une chambre pour la nuit. Ik heb dat ook ooit eens gedaan met een vrouw. Zo een kamer gehuurd voor één nacht, maar wij waren op een uur al uitgeslapen. Dat kan ook, hè?
1: Hey,

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

ABBA en The Dancing Queen. En het zou kunnen dat wij er zo eentje krijgen binnenkort wanneer Philippe de pijp aan Maarten geeft en Elisabeth het overneemt, want die heeft dus nog balletschool gevolgd, hè?

0: stad.
1: Echt waar, hè? Ze deed dat in Vlaams-Brabant. Die lessen volgen in Assen namelijk. Geziet, wij zijn op de hoogte. Godly and Cream, an Englishman in New York.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
2: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenborgstraat 30, Alke.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Skandaal im Sperrbezirk, de Spider Murphy Gang. De meeste radio's hebben een schandaal regelmatig. En wij konden wij niet achterblijven, uiteraard, met Radio Demerstad. En daarom is dit festival der Vloemingen in het leven geroepen. Want anders zou dit een vrij normaal programma zijn. Het is Wiltura en Maria.

Avontuurlijke en paradijselijke dingen op Radio Demerstad. De hele dag door. En dan voel jij dat, hè? Hier hoor ik thuis. Het is waar, hè? De Amen Corner. George Benson, die houdt wel niet van de ochtend. Maar wel, dan hou ik ook niet van hem. Voilà, dat is klaar en duidelijk, hè, zeg. Give me the night. Ja, maar dat zit in mijn mouwen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vlaams minister van Onderwijs Zoal Demir wil een plan van aanpak voor AI in het onderwijs. Ze maakt daarvoor 10 miljoen euro vrij. Artificiële intelligentie kan een hulp zijn voor studenten, maar ze moeten ook opgeleid worden over de gevaren, zegt Demir.
4: We zien dat heel wat scholen zoeken naar concrete toepassingen. De vraag is, ja, hoe gaan we met artificiële intelligentie om? We hebben de rectoren van alle universiteiten ook ontmoet. Ja, de bedoeling is vooral dat zij met handvaten vooral komen.
3: Uit cijfers blijkt dat zeker 9 op de 10 studenten regelmatig AI gebruiken voor schoolwerk. Supermarktketen Colruyt zou elke week zo'n tientallen medewerkers ontslaan. Dat melden de vakbonden aan HLN. Volgens de vakbonden gebeuren die ontslagen in groepen om buiten de wet Renault te vallen. Die wet beschermt werknemers bij een groot collectief ontslag. Colruyt zelf ontkent dat het bezig is aan een grote ontslagronde. Het erkent wel dat er herstructureringen zijn binnen het bedrijf. Ons land heeft opnieuw reservisten in het leger. Voor het eerst sinds de Koude Oorlog eind jaren 80. Het gaat voorlopig om iets meer dan 500 reservisten. Of de zogenaamde territoriale reserve. Highland-journalist Timmy van Diepen.
5: Dat is een korps, zoals het al zegt, van reservisten. Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als de nood het hoogst is, zeg maar, als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld, of een ramp, dan kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
3: Tegen 2030 moeten er zo'n 3000 reservisten bijkomen. Het Europese migratiepact gaat vandaag meteen van start. Het werd gisteren goedgekeurd na jarenlange onderhandelingen tussen de lidstaten. Het akkoord houdt in dat er strengere controles gebeuren aan de buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen. Of vanuit het zuiden doorreizen naar bijvoorbeeld ons land. Wie geen asiel krijgt, moet op korte termijn terugkeren naar zijn land van herkomst. In Mexico was het erg onrustig voor de openingsmatch van het WK gisteravond. Honderden betogers kwamen er op straat, zoals leerkrachten en ouders van vermiste kinderen. Ze hoopten meer aandacht te krijgen voor hun situatie net door dit moment te kiezen. Betogers gooiden met van alles naar de politie. Die heeft verschillende mensen opgepakt. Op dat WK-voetbal hebben Zuid-Korea en Mexico hun openingswedstrijd in groep A gewonnen. Zuid-Korea versloeg Tsjechië met 2-1 nadat het eerst op achterstand kwam. Gisteravond won gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Er vielen ook 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start het toernooi dus met een nederlaag. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon, al wordt het net geen 20 graden. Volgende week warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.

Donna Summer, ik had haar nogthans graag een keer zeer gedaan. Goedemorgen, want dat is in de mode, heb ik gehoord. Maar ze wil niet en ik mag niet. I don't want to get hurt, zegt ze.

0: Gamerstad.
1: Ik mag hier ook eigenlijk niks, hè, zeg. Nog tot 9 uur het Festival der Vloemingen. Radio Gamerstad, is het je weekend dat aan het beginnen is? Ja, ja, ja, ik voel het. En zij ook. Ze staat al in brand. Dolly Parton, Baby, I Am Burning.

0: 84 in Paalberingen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66.

Niemand, hè? Wie ben jij? Ik ben vergeten Bellamy. Ah ja, tof. Let your love flow. Laat de liefde stromen. En in het Demerland kan dat dan twee richtingen uitgaan. Dat is namelijk stroomafwaarts, richting Rotselaar of gewoon de andere richting uit naar de bron, naar Ketsingen. Je kunt kiezen, hè? Je bent een vrij mens, hè? Op Radio Demerstad. Clouseau en dansen. Ja.

Wouters en Clouseau. En je moet er niet mee lachen. Hij heeft op zijn oude dag, als je dat zo al mag zeggen, toch weer The Voice gewonnen. Hè? Met Bas, hè? Met Bas uit Tienen. En Bas die mag meteen op suikerrok gaan staan. Dat hij daar maar niet overgeeft, want tijdens de finale scheelde het ook niet veel. Hallo Guthrie, je kent het liedje als Het is weer voorbij die mooie zomer en nog in vele andere uitvoeringen. En hier komt het vandaan, The City of New Orleans. Right.

Voor de mensen die binnenkort vertrekken met vakantie, onder andere naar de Provence, waar ze behoorlijk aanwezig zijn. Het liedje voor de krekels, Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Je gaat er daar genoeg last van hebben, zij het maar zeker. Sally Carr and the Middle of the Road. En dit is Errol Brown. Ik ken die mannen allemaal met hun namen, dat is ongelooflijk. Hot Chocolate, What Kind of Boy You Are Looking For, Girl.

Dat is zomer, hè? Dat zijn de zomerse deunen in je radio. Dankzij Demerstad en het festival der Vloemingen Abailar, Calypso en Ellie Medeiros. Als je het Songfestival wint, dan word je meestal uitgeroepen tot winnaar of winnares van het Songfestival. Bij Ruslana was dat anders. Die kwam namelijk uit Oekraïne. Die werd tot winnares gebombardeerd. Met dit liedje, The Wild

0: tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Good times, goede tijden, de beste tijden. Chic, op Radio Demerstad. De Cats zingen over zichzelf. Ik heb het daar eigenlijk van afgekeken, want ik zing ook regelmatig over mijzelf. Sure, he is a cat. En u mag dat ook doen op uw werk. Dat is volledig gerechtvaardigd. Is uw naam bijvoorbeeld Jules, dan mag u bij uw baas morgens binnenstappen en zeggen...

Jim Mead, eenzame fietser, maar we zijn helemaal uitgefietst. En ik zal je een geheim vertellen. Het afscheidsliedje van vandaag werd opgenomen in de studio. En om het echt zo te krijgen zoals het is, hebben we daar eerst fluisterasfalt moeten leggen.

passeert goed hoor. And I came back again. Als je thuis gemakkelijk ruzie maakt, dan moet je dat ook leggen in uw living. Dan gaat het al veel zachter gaan. Eddie Rabbit doen we nog met Driving My Life Away. Fijn weekend. Tot maandag.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Dokters krijgen richtlijnen om te bepalen hoe lang een patiënt arbeidsongeschikt mag zijn. Er komen referentiefiches van de overheid. Professor Lode Goderis stelde de fiches mee op.
4: Die fiches bevatten per pathologiegroep wat informatie over de aandoening, maar ook welke determinanten gaan bepalen of dat iemand al dan niet kan terugkeren en ook welke factoren er kunnen bijdragen tot die terugkeer. En een laatste element, referentieduurtijden bij een gemiddelde patiënt.
3: Het gaat bijvoorbeeld over migraine, epilepsie, maar ook een tenniselleboog of een angststoornis. Supermarktketen Colruyt zou elke week zo'n tientallen medewerkers ontslaan. Dat melden de vakbonden aan HLN. Volgens de vakbonden gebeuren die ontslagen in groepen om buiten de wet Renault te vallen. Die wet beschermt werknemers bij een groot collectief ontslag. Colruyt zelf ontkent dat het bezig is aan een grote ontslagronde. Het erkent wel dat er herstructureringen zijn binnen het bedrijf. Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir wil het gebruik van AI in het onderwijs aanpakken. Ze maakt daar 10 miljoen euro voor vrij. Artificiële intelligentie kan een hulp zijn voor studenten, maar ze moeten ook opgeleid worden over de gevaren, zegt Demir.
5: Vandaag zien we bijvoorbeeld dat heel wat scholieren en leerlingen dat wel gebruiken, maar is dat op een veilige, verantwoorde manier? Hoe moeten we daar eigenlijk mee omgaan? We hebben de rectoren van alle universiteiten ook ontmoet. De bedoeling is vooral dat zij met handvaten vooral komen.
3: Uit cijfers blijkt dat zeker 9 op de 10 studenten regelmatig AI gebruiken. De Iraanse revolutionaire garde heeft vannacht een olietanker tegengehouden in de straat van Hormuz. Dat meldt persagentschap Reuters op basis van de Iraanse staatsmedia. Iran zei eerder dat het de zeestraat opnieuw volledig had afgesloten, nadat het geweld in het Midden-Oosten opnieuw escaleerde. Volgens Amerikaans president Trump is er nu een akkoord over het einde van de oorlog. Iran ontkent dat. Het Europese migratiepact gaat vandaag meteen van start. Het werd gisteren goedgekeurd na jarenlange onderhandelingen tussen de lidstaten. Het akkoord houdt in dat er strengere controles gebeuren aan de buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen. Of vanuit het zuiden doorreizen naar bijvoorbeeld ons land. Wie geen asiel krijgt, moet op korte termijn terugkeren naar zijn land van herkomst. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger. Maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon. Al wordt het net geen 20 graden. Volgende week warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.

0: Hold on, I'm coming. Ja, we moeten wachten op 9 uur en dan kunnen we beginnen aan de Amazing Vrijdag. En weet je, we zijn er klaar voor.
1: Classics at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: De classics die je kent, die mag je meezingen. De verhalen die je hoort, dat zijn de verhalen van ondernemers en handelszaken uit onze provincie. Want hier hoor je toch eens wat. Vrijdagochtend 12 juni, dit is Radio Demerstad. Ik heb straks heel goed nieuws voor de fans van Johan Verminne. Er staat heel veel volk aan het achterhuis op de Prinsengracht in het hartje van Amsterdam. Want het is vandaag de geboortedag van Anne Frank. Een hele goede morgen.
2: Voilà,

0: jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: Supermercado, het Zuiderstadsfestival. Met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie. Muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

0: De zomer van 1983, ja, dat was hem. Die stond klaar om te beginnen. Time Bandits stonden in de hitparade in Nederland, maar ook hier in Vlaanderen. I'm specialized in you. Tekst en muziek van Ali Das Hidding.
1: Classics at work.
0: Hou je klaar voor muziek van bij ons, Erik van Nijgen, straks op de

0: Werkvloer, we hebben Daryl Hall en John Out uit Amerika en Just in the Plastic Population, The Only Way It's Up.
1: De werkvloer.
0: In Aarschot opent eind van deze maand een vestiging van The Box. Dat is een kant-en-klare winkelruimte voor ondernemers om hun ideeën zonder risico te kunnen testen. Straks om 9:30 nieuwe verhalen op de werkvloer.
2: Comment bateau qui s'en va?
3: Ik moet nu echt gaan.

0: stiekem toegeven dat we in die tijd toch wel fan waren, hè, van Double Hall and Shout Outs. Ja, dan denk ik aan Kiss All My List, aan de mooie zomerrit Man Eater en uit datzelfde voorjaar I Can Go For That.
1: De werkvloer.
0: E-Power uit Nieuwerkerken, dat is het bedrijf op het industrieterrein dat de generatoren maakt, heeft de boeken neergelegd en sluit de deuren. Dat was de enige oplossing, horen we van de directie. De enige oplossing door teruglopende vraag en hoogoplopende investeringskosten. Een deel van de productie wordt nu overgenomen door Bruno Generatorsgroep, waardoor toch een 40-tal banen kunnen behouden blijven. 60 werknemers die worden ontslagen en die moeten op zoek naar een nieuwe job. Het bedrijf blijft een deel van de vestiging gebruiken en ze hopen in Nieuwerkerken nu op een vlugge doorstart.
1: De werkvloer.
0: In Aarschot opent eind van deze maand een vestiging van The Box. Dat is, zoals ik zei, een kant-en-klare winkelruimte voor ondernemers die hun ideeën zonder risico willen uittesten. De ruimte is volledig uitgerust. Water, elektriciteit, er is internet, allemaal voorzien en het ligt centraal bij de grote markt van Aarschot. Ondernemers die kunnen vanaf een week tot 3 maanden gebruik maken van The Box. Initiatiefnemers die willen eind van deze maand de eerste ondernemers al laten inhuizen. Heb jij een creatief idee of droom je ervan om jouw eigen pop-up winkel te kunnen starten en te openen in Aarschot, dan kan je je aanmelden, een mailtje sturen naar thebox@aarschot.be.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
1: Dit is hem. Radio Dingen.

Racing Vrijdag bij Radio Demerstad, deze 12e juni. Fijn dat je meeluistert naar de werkvloer. Ja, the only way it's up. De zonnige dagen van het weekend komen eraan. Jess and the Plastic Population. Morgen wordt in Den Egger in Scherpenheuvel de magische kast opgevoerd. Dat wordt gedaan door de leerlingen van de basisschool Onze Lieve Vrouw uit Scherpenheuvel. Ze brengen dan diverse acts en ze gaan dansen. Ze doen dat zelfs twee keer. Eén keertje om 1:30 en dan nog eens om 4:00. De leerlingen van de basisschool Onze Lieve Vrouw die houden vandaag generale repetitie. Want morgen om 1:30, dan zijn ze aan de beurt. Classics at work, tips, weeks, Demerstad. Meezingen doen we zo meteen met Tavares en met Pieter Maffay. Doe best alles, maar ook met Bugsfeest.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Zondag 28 juni is het weer zover. Schoffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schoffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schoffen. Alle info op schoffenclassic.be. 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Je auto wassen.
5: Check.
4: Je ramen wassen.
5: Check.
4: Maar je zonnepanelen?
5: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue.
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
7: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Oké, als het maar een minuutje duurt. Tavares, it only takes a minute, girl. Volgende woensdag, dat wil ik dan toch even meegeven. Volgende woensdag organiseert de stad Leuven het allereerste groot watergevecht. Dat zal doorgaan van 2 tot 5 op het Herbert Hoverplein. Kinderen tot 12 jaar die kunnen daar gratis spelen met waterballonnen, met spelletjes en met watershooters. Een speelse zomerse namiddag in het centrum van de stad. We hopen op goed weer natuurlijk, hè. Dat horen we zo meteen in het nieuws van 10 uur. Eerst nog Flash in the Pan.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Molenstede heeft men een nieuw plein. Dat ligt naast de VZW Martin van Kamp, een tehuis voor mensen met een beperking in dienst. Het plein moet een ontmoetingsplek worden waar mensen met een beperking en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het plein is trouwens publieke ruimte, dus de buurt mag hier zelfs een feestje organiseren, zegt men. De bewoners vinden het fijn. Als er iets te beleven valt, zegt de heer Bortels bij Martine van Kamp. Sint-Truiden zet deze zomer sterk in op beleving in het stadscentrum. Sint-Truiden pakt uit met een groot scherm op de Groenmarkt voor het wereldkampioenschap voetbal en lanceert daarnaast een uitgebreid zomerprogramma met evenementen, animatie, cultuur en gastronomie op verschillende pleinen in de stad. Van 11 juni tot en met 19 juli wordt de Groenmarkt omgevormd tot Bar West, een tijdelijk WK-dorp waar supporters samen de wedstrijden van de Rode Duivels kunnen volgen. Sint-Truiden wil zo het toernooi dichter bij de inwoners brengen, ondanks het feit dat het WK aan de andere kant van de wereld plaatsvindt natuurlijk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Mechelen heeft een jongen van 17 een busverbod gekregen. Dat heeft burgemeester Bart Somers beslist. De jongen was verschillende keren agressief naar de chauffeur en andere reizigers toe. Hij mag nu een maand lang 2 buslijnen niet nemen. Het is trouwens niet de eerste keer dat een jongere zo'n verbod krijgt. Eerder gebeurde dat ook al in Kortrijk en Sint-Niklaas. Dokters krijgen richtlijnen om te bepalen hoe lang een patiënt arbeidsongeschikt mag zijn. Er komen referentiefiches van de overheid. Professor Lode Goderis stelde de fiches mee op.
5: Die fiches bevatten per pathologiegroep wat informatie over de aandoening, maar ook welke determinanten gaan bepalen of dat iemand al dan niet kan terugkeren en ook welke factoren er kunnen bijdragen tot die terugkeer. En een laatste element, referentieduurtijden bij een gemiddelde patiënt.
4: Het gaat bijvoorbeeld over migraine, epilepsie, maar ook een tenniselleboog of een angststoornis. Een klimaatactivist Wouter Mouton is gisteren opgepakt bij huiszoekingen bij klimaatbeweging Code Rood. Dat schrijft het Nieuwsblad. Die huiszoekingen kaderen in het onderzoek naar materiële schade en bendevorming. Zeker 16 mensen werden opgepakt. Mouton werd eerder dit jaar ook al opgepakt tijdens de wielerklassieker de Ronde van Brugge. Hij veroorzaakte toen een zware valpartij tijdens een klimaatactie. Het is grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen meer zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Maximaal tot 20 graden. Zondag hetzelfde weer. Vanaf volgende week opnieuw zomersweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: She's Got the Look. Meteen na het nieuws van 10 uur. We zijn weer bijgepraat over de actualiteit. Vrijdag 12 juni. Roxette was dat uit de 80's.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits van 9 tot 11.
0: Ja, om kaartjes te hebben voor het Anne Frankhuis in Amsterdam moet je wel op tijd reserveren, want er staat altijd een lange rij aan te schuiven. De kaartjes voor een bezoek voor vandaag die zijn al een hele tijd uitverkocht. En zeker als het gaat om de geboortedag van Anne Frank, vandaag vrijdag 12 juni. Net zoals Anne Frank, ook Anne Christie. Ik mis haar zo.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Supermercado, het Zuider Stadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Fijne vrijdag voormiddag, 12 juni vandaag. De classics op de werkvloer bij Radio Demerstad. Ja, zo zie je maar, de liedjes uit de jaren 70, die kennen we en dan zingen we die mee.
1: Classics at work, Dirk Smeets op Demerstad.
0: Ja, de kaart is voor een bezoek aan het achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Het huis van Anne Frank, die zijn altijd een hele tijd uitverkocht. En dan moet je echt rekening houden met maanden. En zeker vandaag, hè, 12 juni, dat is de geboortedag van Anne Frank. Dus na de bezetting moet het gezin van Anne onderduiken in het bekende achterhuis. Daar aan de Prinsengracht in Amsterdam. En daar schrijft Anne haar wereldberoemd geworden dagboek, wat ze eigenlijk zelf gekregen heeft voor haar 13e verjaardag. Maar als de familie dan verraden wordt, dan komt dat dagboek in handen van een zekere Miep Gies. Zij bewaart het boek en ze gaat dat na de oorlog dan teruggeven aan de vader van Anne, Otto Frank, en hij geeft het boek uit. En dat wordt dan het meest gelezen boek aller tijden. En wat ze daarin schrijft is heel bijzonder. Anne Frank overlijdt in maart van 1945. Ze zou vandaag dus 97 jaar geworden zijn. Ja, wat ze schreef in dat dagboek was zo bijzonder en had zo een impact. Iemand anders die zou het omschrijven: It's wonderful, it's wonderful.
2: The

0: 20 jaar later terug uitgebracht worden in een versie van de Rolling Stones. Maar dit was wel het origineel, een opname uit 1965 van Smokey Robinson.
1: Classics at work.
0: Anne Frank zou dus vandaag 97 zijn geworden. Johan Verminne is een paar weken geleden 75 geworden. In een interview met de collega's van Radio 2 zei hij toen dat het goed met hem gaat, met zijn gezondheid. Johan voorziet dan toch een afscheidstournee te willen beginnen eind van dit jaar. Ja, hij voelt zich langzaamaan beter en beter en hij wil zijn carrière dus afsluiten. Ja, toch, met een aantal optredens begeleid door 5 muzikanten. 13 september zou hij beginnen in het Cultureel Centrum in Heist op den Berg en dan later nog naar Turnhout, naar de AB in Brussel op 17 januari, Hasselt op 19 januari en Heusden-Zolder op 30 januari van volgend jaar. En zoals ik begrepen heb, gaan daar nog een aantal data bij komen.
2: De werkvloer.
0: Morgenavond is er het Slagerfeest in de Kermeta in Kermt bij Hasselt. Er zijn morgenavond optredens van Sam Goris, van Laura Lien, Luc Kaals, Frank Galan en Dennis. Als je er nog wil bij zijn, tickets die kunnen nog beschikbaar zijn op de website van het Slagerfeest in Kermt bij Hasselt. En laten we het nu eens even rustig houden met dit bijzonder mooie liedje van de Temptations.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Op de werkvloer op weg naar het weekend. Ja, rock and roll met Electric Light Orchestra. Goedemorgen. In de nasleep van de week van de korte keten, een paar weken geleden was dat, kan je volgend weekend nog een aantal landbouwbedrijven bezoeken onder het motto Bezoek de Boer. Je kan er genieten van een hoevenontbijt, of een brunch, of een huifkartocht en nog veel meer. Alle gegevens staan op de website Bezoek de Boer. En om een idee te geven, je kan terecht bij het Nijswolkje in Rillaar, bij de Petrushoeve in Molenbeek-Wersbeek en bij Ferm Fisset in Hoelede. Even op de website gaan kijken. Bezoek

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

Namen uit 1966, bijna in het laatste rondje van hun carrière. 22 mei is Johan Verminne 75 geworden. Hij zou dus toch een afscheidstournee willen beginnen. 13 december begint hij in het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. In Aarschot opent eind van deze maand een vestiging van The Box. Dat is een kant-en-klare winkelruimte voor ondernemers om hun ideeën zonder risico te testen. Dit gaan we niet testen, hè Kurt. Dit gaan we gewoon heffen. Op het weekend, op onze gezondheid en op een hele fijne

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De weegbruggen op het recyclagepark van Messelbroek zijn weer helemaal hersteld na een blikseminslag. Het betalend gedeelte is sinds een paar dagen weer open en werkt zoals normaal. Je kan er dus weer terecht voor al je te wegen en gratis afval. Volleybalster Britt Herbots is uitgeroepen tot ereburger van Sint-Truiden. Het lokaal bestuur huldigde de Truiense sportvrouw voor haar sportieve prestaties en internationale uitstraling als ambassadeur van Sint-Truiden. Volgens de stad combineert Herbots haar sportieve prestaties met een sterke band met Sint-Truiden, wat mee aan de basis ligt van haar benoeming tot ereburger. Herbots is niet alleen een uitzonderlijk talent, maar ook een warme ambassadeur van de stad, zegt burgemeester Ludwig van den Hoven.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie doet de jury rond deze tijd uitspraak over de schuldvraag. De chauffeur van 38 die 4 jaar geleden 7 mensen doodreed, wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Zijn neef zat als passagier in de wagen. Hij wordt verdacht van schuldig verzuim. 1 op de 10 artsen in ons land heeft geen volwaardig diploma. Ze volgden dus geen vervolgopleiding tot bijvoorbeeld huisarts of chirurg. In totaal telt ons land ruim 3600 basisartsen die na 6 jaar zijn afgestudeerd. Als basisarts kan je niet overal aan de slag, al gaat dat in de praktijk soms mis, zegt N-VA-kamerlid Frida Gijpels die de cijfers opvroeg.
5: Blijkbaar duiken die artsen toch af en toe op in een dossier rond onrechtmatige uitoefening van de geneeskunde. Dus dat zij ingezet worden voor handelingen waar ze eigenlijk geen opleiding voor hebben. Dat is zeker niet altijd het geval, dat zullen uitzonderingen zijn. Maar zolang we daar geen goed zicht op hebben, kunnen wij daar ook weinig controle op uitoefenen.
4: Bijna de helft van die basisartsen heeft een buitenlands diploma. In Mechelen heeft een jongen van 17 een busverbod gekregen. Dat heeft burgemeester Bart Somers beslist. De jongen was verschillende keren agressief naar de chauffeur en andere reizigers toe. Hij mag nu een maand lang 2 buslijnen niet nemen. Het is trouwens niet de eerste keer dat een jongere zo'n verbod krijgt. Eerder gebeurde dat ook al in Kortrijk en Sint-Niklaas. Het is grijs en wisselvallig. Het is de namiddag geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen meer zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Maxima tot 20 graden. Zondag hetzelfde weer. Vanaf volgende week opnieuw zomers.

gezellig aperitief. Dat kan elke maandag tot vrijdag tussen 11 en 12 hier bij Radio Demerstad. Dus ook vandaag, deze vrijdag 12 juni, net voor het weekend met Queen. En dat was I Want to Break Free. Op het lijstje vandaag staan onder meer Elton John, Vicky Leandros en The Small Faces.

0: onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook, Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Je wordt er zowaar vrolijk van, dit muziekje Max en Nightingale. And it's right back where we started from. Ja, je wordt nu eenmaal vrolijk natuurlijk van de muziek die Radio Themastad voor je heeft. Straks onder meer Dam met Here Comes the Night. Na dit Song for Guy van Elton John.

Als u niet weet wat te doen het komende weekend wel, dan heb ik heel goed nieuws. Want zaterdag 13 juni vanaf 19 uur brengt de Gitanicus voor Cumbia in Trekstaal aan de Boudewijnvest in Diest een zwoel en dansbaar feest. En maandag 15 juni, maandag aanstaande dus om 21 uur, krijgt u op de Grote Markt van Diest de Rode Duivels te zien in hun WK-wedstrijd tegen Egypte. Want zoals u weet is donderdag het WK-voetbal gestart. Dit is Radio Demonstad, de muziek die jij wil, de beste classics die jij wil. Onder meer dit hier van Vicky Leandros nog eens.

0: last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Ze was populair in de jaren 60, in de jaren 70, in de jaren 80, maar ook in de jaren 90. Want dit komt inderdaad uit de jaren 90. Dusty Springfield met In Private. Straks eens kijken naar het aperitief van deze week. En als u aan het aperitieven bent op dit ogenblik, laat het smaken, geniet ervan. En luister mee naar

Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort. De mooiste.

D&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

Vrijdag kijken we altijd naar het aperitief van deze week. Om het weekend goed in te zetten natuurlijk. Hè. En dit keer hebben wij gekozen voor een Bellini. En een Bellini, dat is een Italiaanse cocktail van prosecco en persikpuree. Licht en feestelijk, ideaal dus als aperitief moment zo vlak voor het weekend. Let het vooral smaken. Jigsaw is een van de laatste met Sky High. Tot maandag allemaal en maak er een fijn weekend van. Thank you.

0: Dat is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie is de bestuurder van 38 schuldig aan de doodslag op 7 mensen. Dat heeft de jury beslist. Hij handelde niet met voorbedachte raden. Zijn neef, die als passagier in de wagen zat, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. 4 jaar geleden reed de bestuurder 7 mensen dood. Hij reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. In een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes zijn 12 mensen opgepakt. Het gebeurde bij verschillende huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. In maart ging de bal aan het rollen na de verdwijning van een meisje van 16, vertelt Laura Dumelier van het parket.
4: Er werd vermoed dat zij het slachtoffer zou zijn geworden van een georganiseerd netwerk in het prostitutiemilieu. Het meisje kon gelukkig wel worden teruggevonden en werd ondergebracht in een veilige omgeving. Uit verder onderzoek bleek nadien dat er 3 minderjarige jongens aan het hoofd zouden staan van dat netwerk. Er zouden ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw bij betrokken zijn.
3: Er is al sprake van zeker 3 slachtoffers. 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden. 3 volwassenen werden aangehouden. Het onderzoek loopt verder. In Antwerpen zijn 2 minderjarigen opgepakt die eind mei brand hebben gesticht aan het Kiel. Ze staken een geparkeerde auto in brand en vluchtten daarna weg met een step. De politie vond hen dankzij camerabeelden. De 2 zijn intussen ook verhoord en voor de jeugdrechter verschenen. 1 van hen is tijdelijk in een gesloten instelling opgenomen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Zijn bekendste werken zijn Portrait of an Artist en A Bigger Splash. Hockney werd 88. De politie in de VS heeft een onderzoek geopend na een anti-Trump boodschap in Washington. Aan het Capitool werd het getal 86-47 in het gras geschreven. 86 is een verwijzing naar iemand die je weg wil. 47 verwijst naar de 47ste president van de VS. Het is niet duidelijk wie erachter zit. De politie zegt dat ze elke bedreiging tegen de president zeer ernstig neemt. Een pech voor Wout van Aert. Hij geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes de dag na zijn overwinning van gisteren. Van Aert viel vorige week op training op zijn elleboog en ondervindt nog te veel last, vertelt sportjournalist Stijn Vlaming ter plaatse.
5: Dat zagen we gisteren al na de finish. Die stond toch wel gezwollen, moest ook onmiddellijk verzorgd worden. Maar dat is na de nacht niet beter geworden. Integendeel, stond nog roder. Er wordt gevreesd voor een bacterie in die elleboog. En dan neem je natuurlijk het zekere voor het onzekere. Zeker met het oog op de Ronde van Frankrijk.
3: Vandaag is het trouwens een etappe voor de klimmers. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maxima tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De eeuwige vraag, wordt deze man zijn naam Joel of Joel uitgesproken? Als we dan denken aan onze laatste koningin, die heet toch Boel zeker? Dan is dit Joel, hè? Billy, Joel en My Life. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Patrick van Laar,
0: ingewikkelde start van de vrijdagaflevering van de middag. Mogen wij binnen? Goedemiddag.

0: wel 20% per jaar.
1: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
2: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Wacht eens. Wat is dat ding?
8: Instappen.
7: Frameloze deuren. En dat scherm.
8: Gordel om.
7: Hoeveel pk heeft dit ding?
8: Genoeg.
7: En waar kan ik er een vinden?
9: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
10: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
11: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

Swing Out Sister en Break Out. Nog even wachten. We moeten nog heel even werk verzetten tot vanmiddag of vanavond. En dan kunnen we inderdaad het weekend induiken. Misschien toch al een paar leuke tips meegeven. Vanavond en ook morgen 13 juni om 20 uur staat de vierde wand in het cultureel centrum Begijn of in dienst op de planken te voordelen van het Roemenië-comité met de psychologische komische thriller Voor Middernacht Ben Ik Terug. In een oud huis op de Boerenbuiten komt alles op stelten te staan. En als u de rest van het verhaal wil horen, dan moet u naar de voorstellingen gaan. Morgen, vanavond en ook morgen om 20 uur. Okay.

Gary Rafferty en New Music na elkaar. Hebt u nog geen plannen voor het komend weekend? Wel, dan heb ik een tip voor u. Misschien kan u eens naar de site van Radio Demerstad en naar de kalender gaan. Die staat overvol van festiviteiten en activiteiten de komende dagen en ook de komende week. We halen er altijd een paar uit, elke uur opnieuw, en straks komen er nog een paar voorbij. Zo kan ik u misschien al meegeven dat zondag aanstaande 14 juni tussen 9 en 11:30 de postzegelverzamelaars weer samenkomen in de parochiezaal van Korspel Beverlo. Daar gaat de postzegelkring Germinal Beringen hun maandelijkse activiteit weer.

Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de

Mantex en What I Like About You. Wat ik vooral aan u daar aan de andere kant van de radio apprecieer, is dat u er altijd weer bij bent hier bij Demerstad. Hè. U wilt het niet geloven hoe erg dat we dat appreciëren. Volgende zondag, 14 juni, tussen 13:30 en 18 uur, kan je op de Schaapsheuvel in Tieltwingen deelnemen aan een workshop Schapen Drijven. Er is een rondleiding met proeverij. Nu goed, als die schapen op je afgestormd komen, dan heb je een groot hart nodig. Vraag dat maar eens aan Ming de Vil.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

McFadden en Whitehead en Ain't No Stopping Us Now. Alhoewel, het is kort bij hoor, we hebben nog 1 uur te goed. We maken nu heel even plaats en tijd voor het nieuws. En dat doen we met de Bee Gees en Living Eyes. Daarna komen we bij u terug voor het laatste uur van de middag deze week.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Assize-proces over het carnavalsdrama in Strepie is de bestuurder van 38 schuldig aan zevenvoudige doodslag. Dus zonder voorbedachte raden. Dat heeft de Assize-jury beslist. De feiten dateren van 4 jaar geleden. De bestuurder reed te snel, had gedronken en filmde zichzelf. Zijn neef, naast hem in de wagen, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Je hoort Dimitri de Beco, advocaat van een van de slachtoffers.
4: Dit is heel belangrijk en een grote stap in hun rouwproces, want eindelijk is erkend dat het geen doden zijn door een ongeval, maar door dodingen. Dat was voor die mensen essentieel. Ik vind het uiteindelijk een terechte beslissing.
3: De bestuurder riskeert 30 jaar cel, zijn neef 1 jaar. Volgende week woensdag kennen ze hun straf. In een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes zijn 12 mensen opgepakt. Het gebeurde bij verschillende huiszoekingen. Dat meldt het parket van Brussel. In maart ging de bal aan het rollen na de verdwijning van een meisje van 16, vertelt Laura Dumelier van het parket.
5: Er werd vermoed dat zij het slachtoffer zou zijn geworden van een georganiseerd netwerk in het prostitutiemilieu. Het meisje kon gelukkig wel worden teruggevonden en werd ondergebracht in een veilige omgeving. Uit verder onderzoek bleek nadien dat er 3 minderjarige jongens aan het hoofd zouden staan van dat netwerk. Er zouden ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw bij betrokken zijn.
3: Er is al sprake van zeker 3 slachtoffers. 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden. De 3 volwassenen werden aangehouden. Het onderzoek loopt verder. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Zijn bekendste werken zijn Portrait of an Artist en A Bigger Splash. Hockney werd 88. In Griekenland is een Belg van 62 zwaar gewond geraakt na een val van een klif. Dat schrijft HLN. De man probeerde een selfie te maken toen hij zijn evenwicht verloor. Hij liep ernstige verwondingen op in zijn gezicht. Lokale media roepen toeristen op om waakzaam te zijn. Een pech voor Wout van Aert. Hij geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes de dag na zijn overwinning gisteren. Van Aert viel vorige week op training op zijn elleboog en ondervindt nog te veel last, vertelt sportjournalist Stijn Vlaming ter plaatse.
6: Dat zagen we gisteren al na de finish. Die stond toch wel gezwollen, moest ook onmiddellijk verzorgd worden. Maar dat is na de nacht niet beter geworden. Integendeel, stond nog roder. Er wordt gevreesd voor een bacterie in die elleboog. En dan neem je natuurlijk het zekere voor het onzekere. Zeker met het oog op de Ronde van Frankrijk.
3: Vandaag is het trouwens een etappe voor de klimmers. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maxima tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.

0: Vorige week nog een reportage gezien van deze man. En dan moet ik inderdaad toegeven dat er toch wel wat donkere kantjes aan deze Michael Jackson waren. Maar desondanks al niettemin was zijn eerste bekendheid muziek maken. En dat laten we hier bij Demerstad zeker niet voorbij gaan. Vandaar dat we deze laatste aflevering begonnen met Bad. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Patrick van Laar, Demerstad.
0: Voor zij die aan het laatste uur van deze week beginnen, een goede middag. En voor zij die aanschuiven, smakelijk eten.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paarl. Op de Paarlse Steenweg 284 in Paarl-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Caravan Opslag.

0: Salem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame.

Muziek op de radio Giving Up and Giving In. Dat waren de 3 Degrees. Volgende zondag, we zijn dan 14 juni van 9 tot 13 uur... vindt op de campus Dommelhof in Tieltwingen een buurtmarkt plaats. Ze doen dat daar regelmatig en telkens is dat een succes. En ik hoop dat het weer een beetje meewerkt.

Leave a Light On, vooral voor zij die in het donker schrik hebben natuurlijk. Dat was Belinda Carlisle. Vanaf vandaag tot en met zondag aanstaande viert Rodenberg in Aarschot Giro Kermis. Vanaf 18 uur vandaag tot en met 21:30 wordt de Aarberg Jogging gelopen over een vlak en overwegend verhard parcours. Zaterdag om 14 uur opent de kermis met grim en confettine. En zondag om 15 uur is er concert van de Hageland Harmonieus. De zangboekjes liggen al klaar. U kan dus meezingen als u wilt. En dat kan ook op de radio met muziek van onder andere Love.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We zijn die houden van wandelen. Zondag aanstaande 14 juni om 14 uur spreken de Sint-Joris-vrienden op de parking van de sporthal Solveld in Tielt af voor een wandeling over 8 kilometer van Tieltberg naar Modbroek. Onderweg gaat de aandacht naar bijzondere gebouwen en plekken. De wandeling is gratis en iedereen is welkom. Er zal toch wel een drankje zijn, zeker na die wandeling. Na de inspanning komt de beloning.

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Supermercado, het Zuiderstadsfestival. Met Braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie. Muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

Terros en Nothing's Gonna Change My Love For You. Nee, zelfs een weekend niet, want maandag komen wij gewoontegetrouw weer terug. Maandag aanstaande 15 juni om 12 uur spreken we af. Prettig weekend hoor!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De 200 jaar oude verloren kostmolen in Schaffen, die wordt grondig gerestaureerd. Minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz investeert €236.850. Molens vormen best een belangrijk hoofdstuk in het verhaal van Vlaanderen. De molen bevindt zich op de hoek van de Kerkstraat en de verloren koststraat in Schaffen, deelgemeente van Diest uiteraard. Het gebouw staat wat scheef en daarom wordt de molenvoet aangepakt. Daarnaast worden ook de hele beplanking, trap en het balkon gerestaureerd en worden nog belangrijke technische onderdelen van de korenmolen vernieuwd. De molen zal opnieuw kunnen draaien zodra de werken klaar zijn. De panoramatoren van het Begijnhof in Hasselt kregen een veiligheidskroon om klimmen op de balustrade te ontmoedigen. Die ingreep volgde na een incident vorig jaar waarbij een man bovenop de rand van de toren wandelde. De kroon staat hellend naar binnen in plaats van verticaal op de rand van de balustrade. Op die manier wordt klimmen ontmoedigd en de veiligheid verhoogd. Zo zorgen we ervoor dat bezoekers veiliger kunnen genieten van het prachtige uitzicht over de stad. Aldus Igor Filtjens.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Opluchting bij de familie van de slachtoffers van het carnavalsdrama in Strepy. Op het assiseproces werd de bestuurder van 38, die 4 jaar geleden op een carnavalstoet inreed, schuldig bevonden. Aan 7-voudige doodslag en 80 pogingen tot doodslag. Je hoort Dimitri de Beco, advocaat van een van de slachtoffers.
5: Ik vind het ook wel een zeer belangrijke beslissing, in de zin dat die man schuldig is aan doodslag, niet alleen omwille van zijn reactie op het moment van de feiten, maar mede door zijn rijgedrag alle jaren en het feit dat hij de baan als speeltuin gebruikt. Dat heeft meegespeeld in de beslissing om het te beschouwen als een doodslag en niet alleen als een ongeval, is een belangrijke boodschap, vind ik, naar de maatschappij toe.
4: De bestuurder riskeert 30 jaar cel. De passagier, zijn neef, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Hij riskeert 1 jaar cel. Volgende week woensdag kennen ze hun straf. In Griekenland is een Belg van 62 zwaar gewond geraakt na een val van een klif, dat schrijft HLN. De man probeerde een selfie te maken toen hij zijn evenwicht verloor. Hij liep ernstige verwondingen op in zijn gezicht. Lokale media roepen toeristen op om waakzaam te zijn. En atlete Navi Thiam staat volgende maand opnieuw op de piste. Ze doet mee aan de atletiekmeeting in Luik in het verspringen. Het is voor Thiam haar eerste wedstrijd na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiekfederatie over de gedragscode. Thiam is 3-voudig Olympisch kampioene zevenkamp en ook Belgisch kampioene verspringen. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maxima tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Joe Dolan en You're Such a Good Looking Woman. Ja, hij ziet natuurlijk meer dan ik. Ik moet het doen met het medium radio. Maar ik ben ervan overtuigd en ik ben er ook blij om dat u er bent. En afgestemd bent op Radio Demerstad. Trouwens, Patrick van Laar, nog bedankt voor de afgelopen 2 uur.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, en die van Airbubble mogen er dan wel aankomen met hun racing car. Voor de rest doen we het vooral rustig aan in deze siesta. Welkom allemaal.

0: Maar er is meer. Mullis heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullis garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullis.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Ceres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Ceres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektriksters met verstand van zaken.

Een tijdje geleden hebben we met z'n allen een prachtige versie mogen meemaken van dit nummer in Liefde voor Muziek. Dat werd gebracht door de Alkense Emmy Dark. En ze koos voor dit nummer van F.O. David, Words. Dat kwam uit 1982. Jan de Groot. En dan is het nu tijd voor de feiten van de dag. We duiken in de geschiedenis en we belanden bij 12 juni 1898. De Filipijnen riepen toen hun onafhankelijkheid uit na eeuwenlange Spaanse overheersing. En op 12 juni 1942 krijgt de Duits-Joodse Anne Frank voor haar 13e verjaardag een rood-wit geruit dagboek cadeau. En we weten het allemaal, daar begonnen haar wereldberoemde geschriften over de Tweede Wereldoorlog. En op 12 juni 1964 dan worden Nelson Mandela en 7 andere anti-apartheidstrijders in Zuid-Afrika veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. En nu terug naar de muziek. Nelly Furtado zometeen met All Good Things Come to an End. Dan moet je niet aan dat einde denken, denk ik dan. Maar eerst deze plaat van ABBA en Honey Honey.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Stad. Overal voor Vlaams-Brabant en Limburg.

0: Zangeres Sandra, en dat gaat over de menselijke gevoelens, menselijke emoties, die op bepaalde momenten toch wel een andere wending aannemen. In the heat of the night. Het weerbericht. Ja, het weerbericht. Het ziet er vandaag, ja, wat moeten we zeggen, een beetje wisselvallig uit. Af en toe kan er nog een buitje vallen, een lichte regen ook, maar af en toe ook een schuchtere opklaring. En als we geluk hebben, wordt het 20 graden. Ook morgen voormiddag kan er wat regen vallen, maar daarna wordt het beter. En ook morgen 20 graden. En dat blijft ook zo op zondag. En dan vanaf volgende week, ja, dan wordt het alleen maar beter. Op maandag 21 graden, op dinsdag 26 graden, woensdag 27 graden, donderdag 30 graden. Ja, ja, het wordt zomer. Jan de Groot.
1: Pecata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Jouw

This old house, het zal ondertussen al wel lang gerestaureerd zijn, neem ik aan. Want we zijn ook al 45 jaar verder uit 1981. This old house, dat was Shaken Stevens. Siesta! En dan gaan we eens kijken wat er zoal georganiseerd wordt in de buurt de komende dagen. Wel, vanavond en morgen vinden in Zaalbergendal in Waanrode de Happy Street Feesten plaats. Dat zijn de vroegere Blijstraatfeesten. Het begint straks om 6 uur met een barbecue. En morgen om 2 uur is er een dansnamiddag voor senioren met de DJ's Hugo van Vlaanderen en Verschuren. En vanaf 9 uur morgenavond wordt er gefuifd met DJ Rudy. En is er ook een gastoptreden van de man die je daar straks hoorde tussen 12 en 2 hier bij Demerstad, Patrick van Laar. En aanstaande zondag tussen 2:30 en 5 wordt in de schuur van Tuur in Sint-Joris Wingen een kruiwagenrace betwist. Je kan er ook lunchen. Hiervoor moet je wel inschrijven. Dat kan via de website van Schuur van Tuur. En nu ga ik zwijgen. Het is gedaan met mijn bla bla bla. Want deze dame komt eraan. Niemand minder dan Anne Christie.

Sailor, de debuutsingle van de gelijknamige Britse popgroep Sailor. Het werd uitgebracht eind 1974. Het liedje gaat over een zeeman die aan wal gaat in een havenstadje. En ja, ook een radiopresentator gaat soms wel eens even aan wal, omdat het nieuws van 3 uur eraan komt, bijvoorbeeld. Tot zolang nog, deze George Michael en Heal the Pain.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op een tiental plaatsen in het Webbekomsbroek in Diest zijn zo'n 20.000 jonge larven van de grote modderkruiper uitgezet. Dat is een zeldzame vissoort die het in Vlaanderen heel moeilijk heeft. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek hoopt daar met de actie iets aan te doen. De grote modderkruiper leeft in rustig zoet water en kan tot 30 centimeter groot worden. De uitgezette larven zijn nog maar enkele weken oud en minder dan 1 centimeter lang. Omdat veel modderkruipers worden opgegeten door andere vissen en insecten, zijn er meteen grote aantallen uitgezet, want slechts 5% van die larven overleven. Het. Later deze zomer worden in het Webbekomsbroek ook grote modderkruipers uitgezet van 10 tot 15 centimeter groot. De werken in het centrum van Halen liggen weer stil. Nadat er vorige maand nog financiële troubles waren rond de aannemer, is er deze keer verkeerde beton gegoten voor de nieuwe rijweg. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, pas wanneer het duidelijk is wat er bij de 4 betrokken bouwbedrijven fout is gelopen met de betonsamenstelling, worden de werken hervat. En tot dat groot ongenoegen van de handelaars en bewoners die al maanden in een bouwwerf moeten leven.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ook Iran zegt nu dat er snel een vredesakkoord kan komen met de VS om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmorgen was Amerikaans president Trump al positief, omdat er volgens hem een vredesakkoord in de maak is. Iran nuanceerde dat eerst, maar zegt nu toch dat de grote lijnen voor een akkoord vastliggen. Al vertrouwen ze de VS nog altijd niet helemaal, zeggen ze daarbij. In het akkoord zouden 14 punten staan, waaronder de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. Over een half uur noteert Wall Street de grootste beursgang ooit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk komt erbij. SpaceX maakte vorig jaar nog $5 miljard verlies. Musk hoopt nu zowat $75 miljard op te halen, vooral om zijn AI-activiteiten uit te breiden. Financieel expert Chris Sugira.
5: Dus wat hij wil doen is AI-datacenters bouwen in de ruimte. Om 3 redenen. In de ruimte is er heel veel zonlicht. Op een efficiënte manier kan hij dat gebruiken. Daarnaast is het ook koud. Dus het is geen probleem van koeling. En tot slot, ja, in de ruimte heb je geen buren die kunnen zeggen van we willen het niet hebben in onze achtertuin.
4: SpaceX zou met de beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn. Waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld wordt. En atlete Navi Tiam maakt haar comeback. Ze doet volgende maand mee in het verspringen op een meeting in Luik. Het wordt haar eerste wedstrijd na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar, waar Tiam opgaf door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Tiam is drievoudig Olympisch kampioene zevenkamp en Belgisch kampioene verspringen. Vanmiddag nog wat regen bij 19 graden. Vanavond klaart het op en wordt het droger. Morgen opklaringen en tot 21 graden. Zondag eerst zon, later kans op wat regen en 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller.

0: Ja, dat gevoel had ik vanmorgen ook een beetje toen ik buiten kwam. Het was maar een graad of 13. Fresh, met andere woorden, dat waren Cool and the Gang. Meteen de eerste plaat na 3 uur op deze vrijdag, de 12e juni.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Welkom allemaal. En wat mag je nog verwachten in dit tweede uur? Wel, we hebben nog een opmerkelijk nieuwsfeit. Straks, een beetje later, houden we ook nog even koffiepauze. En we hebben voldoende classic hits. Je gaat zeker blijven hangen. Dit zijn de Sister Sledge. We are family.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: Ja, een mens wordt verliefd en misschien ga je jezelf dan wel afvragen van where do we go from here? Hij deed dat in elk geval, Cliff Richard. En misschien is dat wel de reden waarom dat hij levenslang vrijgezel is gebleven.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: En nu een opmerkelijk nieuwsbericht. Het gaat over een leren tas die op basis van cellen van de Tyrannosaurus Rex ontwikkeld werd. Die is niet verkocht geraakt, die werd aangeboden op een veiling. De waarde daarvan werd geschat op 300.000 euro, maar tijdens de veiling bleef die steken op 150.000 euro. En daarom is die niet van eigenaar veranderd. De handtas van dinosaurusleer werd eerder dit jaar al voorgesteld in Amsterdam. Het voorwerp is opgebouwd op basis van resten van het eiwit collageen. En dat werd 25 jaar geleden aangetroffen in het dijbeen van een Tyrannosaurus rex. En dat betekent dat het dus gaat om echt dinosaurusleer. En daarom ook dat het zoveel waard is.
2: Siesta!
3: Jan de Groot!
0: Ja, en ik zit dan te denken, heel wat dames zouden zo'n tas wel willen. En dat brengt ons dan vlekkeloos bij de volgende plaat. All That She Wants. Hier is Ace of Base.

Het typische bekende geluid van de Merry Men, die een aantal decennia actief waren in de muziekwereld. Dit kwam uit 1969 van hen, dat was The Big Bamboo. En ze waren afkomstig uit Barbados. De groep werd daar opgericht in 1962. En laat dan het plaatje daarvoor daarover gegaan hebben. Barbados was een nummer van Typical Tropical uit 1975. En nu snak ik een beetje naar koffie. Ja, u raadt het al. We gaan koffiepauze houden, maar de muziek die valt niet stil. We draaien drie plaatjes na elkaar. We beginnen met The Cats en One Way Wind.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de

0: Een van de meest succesvolle singles van Duran Duran. Trouwens, de videoclip die daarbij gemaakt werd, die kostte meer dan 1 miljoen pond. Dat was een duizelingwekkend bedrag in die tijd, in 1984. Je hoorde Wild Boys.
1: Siesta. Jan de Groot.
0: Morgen om 3 uur ontvangt Christophe van de Goor op het Isabellaplein in Scherpenheuvel Jan Bakeland voor een open gesprek over het wielergebeuren. En zondag om 2 uur vertrekt er aan het infopunt toerisme in Scherpenheuvel de straatnamenroute. Tijdens deze wandeling ontdek je de betekenis achter bekende en vergeten straatnamen. En er vertrekt zondag ook een wandeling aan Café Den Hemel in Zichem. Dat is een orchideeënwandeling met gids en die vertrekt zondagmiddag om 2:30.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvensteenweg 160 in Diest.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Voor

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

Een nummer geschreven in 1969 door ene Hans Bouwens, beter gekend als George Baker. En dit nummer werd geschreven omdat de band op zoek was naar een eigen Engelstalig nummer. En Bouwens koos voor gewone, simpele woorden die goed klonken en een beetje rijmden op elkaar. Meer moet je er niet achter zoeken. Dat was The Little Green Bag. En daarmee is het bijna 4 uur gaan worden. Ik heb voor jou nog Captain Antonil met You Need a Woman Tonight. Hier bij Radio Demenstad hebben we enkel een mannelijk persoon in de aanbieding. Dat is Gunter Schepers, die komt eraan zometeen na 4 uur. Nog een fijne vrijdag allemaal en graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Molenstede heeft men een nieuw plein. Dat ligt naast de VZW Martin van Kamp, een tehuis voor mensen met een beperking in dienst. Het plein moet een ontmoetingsplek worden waar mensen met een beperking en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het plein is trouwens publieke ruimte, dus de buurt mag hier zelfs een feestje organiseren, zegt men. De bewoners vinden het fijn als er iets te beleven valt, zegt de heer Bortels bij Martine van Kamp. Sint-Truiden zet deze zomer sterk in op beleving in het stadscentrum. Sint-Truiden pakt uit met een groot scherm op de Groenmarkt voor het wereldkampioenschap voetbal en lanceert daarnaast een uitgebreid zomerprogramma met evenementen, animatie, cultuur en gastronomie op verschillende pleinen in de stad. Van 11 juni tot en met 19 juli wordt de Groenmarkt omgevormd tot Bar West, een tijdelijk WK-dorp waar supporters samen de wedstrijden van de Rode Duivels kunnen volgen. Sint-Truiden wil zo het toernooi dichter bij de inwoners brengen, ondanks het feit dat het WK aan de andere kant van de wereld plaatsvindt natuurlijk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ook Iran zegt nu dat er snel een vredesakkoord kan komen met de VS om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmorgen was Amerikaans president Trump al positief, omdat er volgens hem een vredesakkoord in de maak is. Iran nuanceerde dat eerst, maar zegt nu toch dat de grote lijnen voor een raamakkoord vastliggen. Al vertrouwen ze de VS nog altijd niet helemaal, zeggen ze erbij. In het akkoord zouden 14 punten staan, waaronder de volledige heropening van de zeestraat van Hormuz. Wall Street heeft daarnet de grootste beursgang ooit genoteerd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk is erbij gekomen. SpaceX maakte vorig jaar nog 5 miljard dollar verlies. Musk hoopt nu zowat 75 miljard dollar op te halen, vooral om zijn AI-activiteiten uit te breiden. Financieel expert Chris Sugira.
5: Dus wat hij wil doen is AI-datacenters bouwen in de ruimte om 3 redenen. In de ruimte is er heel veel zonlicht. Op een efficiënte manier kan hij dat gebruiken. Daarnaast is het ook koud, dus heeft geen probleem van koeling. En tot slot, ja, in de ruimte heb je geen buren die kunnen zeggen van we willen het niet hebben in onze achtertuin.
4: SpaceX zou met de beursgang ineens 1500 miljard euro waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld wordt. En op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in zijn allereerste ATP-finale in het dubbelspel. Samen met zijn Franse dubbelpartner, Rinderknecht, klopte hij een Tsjechisch duo in 3 sets. In die finale spelen Bergs en Rinderknecht tegen een Nederlands duo. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op, minimaal rond 14 graden. Morgen is er eerst nog kans op wat lichte regen, later komt de zon er wel door, maximaal rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.

0: En zo soms dan komt ons Belgelandje wel eens in het nieuws. Er is een bedrijf uit Haag dat heet Stageco. En die bouwen op dit ogenblik een enorme stalen vechtarena direct voor het Witte Huis in Washington. De constructie wordt opgericht ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Dat is op 4 juli. Maar volgende week wordt Donald Trump, wordt hij 80 jaar. En hij gaat zijn verjaardag vieren al daar met een reeks kooigevechten. Die doet dat dus niet alleen op wereldschaal.
1: Met Gunther door de spits.
0: Het is vrijdag, toch de spits, tot 6 uur vanavond hier op de Radio

0: december. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be. Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffe. Alle info op schaffeclassic.be. Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Stel je voor dat je dit weekend gaat dansen, een goede boogie, dan is dat nummer dat je net kan horen van Luisa Fernandez. Play Love for You is dat toch uitermate geschikt. Nu we het over dansen hebben, zometeen de enige echte kuskusdans, La Bamba, omdat we de zon toch echt graag zien terugkomen. Maar eerst deze toffe plaat van...

Het is officieel vanaf maandag zijn we vertrokken. Ja, onderweg naar zomersweer, waar we zo naar snakken. 29, 30, 31 graden naar het einde van de week. Allee, vooruit. Haal de barbecue maar weer terug uit het stalletje. Het zal nodig zijn. We gaan in de richting van 4:30. Hier bij Radio Demerstad en ook bij jou thuis. Dit zijn de Kreuners. Een klassieker uit de jaren 80 die we met veel plezier draaien. Nee, oh niet met mij.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit was de groep The Free. Fantastisch dat het ook bestaat. Zondag van 2:30 tot 4:00. Dan organiseert Raak Sichem gratis straattekenen in de Reindersveldweg voor kinderen en voor alle andere geïnteresseerden. Dus ook volwassenen die mogen nog eens een keer meedoen. Stoepkrijt in 6 kleuren wordt gratis ter beschikking gesteld. En de prijzen die worden uitgereikt per leeftijdscategorie. Onze Frits heeft alles mooi genoteerd in de weekend- en weekkalender.

Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort. De mooiste.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: Bel of sms 0468-515891. Trick en fix. U wil een tricksters met verstand van zaken.
1: Classic is altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Het geluid van de jaren 80, Nick Kershaw. Fantastisch, die stem van die vent. Om die nog eens een keer te horen. Nu een portie rock'n'roll uit de jaren 60. Dit zijn de Kinks.

Het schooljaar en ook het academiejaar zit er bijna op, maar toch zijn de Vlaamse universiteiten druk aan het werk. Op vraag van onze minister De Meer. Ze werken aan een kader voor artificiële intelligentie, ChatGPT en zo in het onderwijs. Dat is hoogdringend nodig. In de jaren 70, toen was daar nog geen sprake van. Toen was er gewoon Donna Summer die leuke platen maakte.

Donna Summer, fantastisch dit nummer, Love to Love You. Dat is trouwens een liedje wat maar liefst 22 gesimuleerde orgasmes bevat. Ze zijn ooit geteld. Gesimuleerd en ze heeft zich geïnspireerd. Ze werd geïnspireerd door Marilyn Monroe om die verleidelijke sfeer te creëren in dat nummer. Grote hit geweest en fijn om terug te horen, Donna Summer. Zometeen om 5 uur het nieuws. Eerst de Backstreet Boys.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen, bovenop de indexatie. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
4: Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn, gezien de onzekerheid op vlak van de inflatie, ook de loonontwikkeling in de buurlanden. Er is misschien een kleine marge. Het is te vroeg om dat te weten. Maar hoe dan ook, als er een marge is, is die vrij beperkt.
3: Onze koopkracht daalt dit jaar, zegt de Nationale Bank, vooral door de stijgende energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. En door de centindex van de federale regering wordt die stijging ook minder gecompenseerd. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar tegen het beleid van de federale regering. Dat is gezegd op een congres. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september. Daarna volgen nog meer acties. En die zullen dan alleen maar groter zijn. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk dit weekend al getekend in Zwitserland. Dat zegt een westerse bron. Iran is daar voorzichtiger in. Zowel de VS als Iran zeggen wel dat er bijna een deal is om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit wat er in het akkoord staat.
5: In de allereerste plaats gaat het over het heropenen van de Straat van Hormuz. Dat is wat Amerikanen het allerbelangrijkste vinden. Nu, Iran zal dat niet zomaar doen, aangezien het hun belangrijkste hefboom is. Dus Iran wil dat er in ruil ook naar hen geld vloeit. En dat geld dat gaat over de bevroren tegoeden van Iran.
3: En als deze deal getekend is, kan er voortgepraat worden over andere punten, zoals het Iraanse kernprogramma. SpaceX-baas Elon Musk kan amper geloven dat zijn bedrijf nu op de beurs zit. Het gebeurde deze middag op Wall Street in New York. Musk hoopt zo $75 miljard op te halen, waarmee het de grootste beursgang ooit is. Wie me dit ooit had gezegd, had ik gek verklaard, zegt Musk.
6: It is certainly hard to believe that a little company that started in a warehouse in El Segundo is now going public. If people had told me this was going to happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack.
3: SpaceX zou met de beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld is. En op de World Cup of Darts hebben onze Belgian Arrows hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Met 4-1 van Slovenië. Gisteren verloren Dimitri van den Berg en Mark de Dekker verrassend nog van Hongkong met 2-4. Ze moeten nu hopen dat Slovenië straks ruim wint van Hongkong om de groep nog te winnen. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op. Minima rond 14 graden. Morgen is er eerst nog wat kans op lichte regen. Later komt de zon er wel door. Maxima rond 21 graden dan. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Maandag ongeveer hetzelfde weer. Vanaf dinsdag wordt het zonniger en warmer. Vanaf donderdag tot 30 graden en meer.

0: Hey Gunther,
1: ja?
0: Eten we iets lekker vanavond?
1: Wel, het is Wereld Falafeldag vandaag. Dat is zo'n kikkererwtenballetje. Wordt tegenwoordig veel gegeten als gezond omschreven. Dus misschien moeten we dat vanavond eten. Of anders, het is vrijdag. Frietjes van de frituur natuurlijk. When

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Supermercado, het Zuider Stadsfestival. Met Braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
7: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
8: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
7: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Eric Clapton met de nummer van JJ Cale. Dit was Cocaine. En hier is een generatiegenoot van Eric Clapton. Hij is helaas niet meer onder ons. Joe Cocker.

Ze hebben weer de prijs gewonnen bij de Aldi. Beste product van het jaar 2025-26 in de categorie chocolade. Komt er dan een huismerk van Aldi uit de bus? Dat zijn zo van die... Van die mini-chocoladerepen, zo de Peanut Bits en Race, dat is de Mars en zo. Die behoren al langer tot de vaste favorieten natuurlijk van de Aldi-klanten. Maar nu zijn ze uitgeroepen tot beste product in de categorie chocolade. Dat is toch mooi? Omdat

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Je hoort nog eens wat.
3: Dit is Bremerstad. Hier hoor je thuis.

zou oorspronkelijk Everybody Wants to Go to War heten. Het ging over de Koude Oorlog en de honger naar macht van wereldleiders. Dat is terug actueel. Maar ze hebben het dan veranderd naar Rule the World. Tears for Fears, hele grote hit geweest in de jaren 80. En nog altijd een geweldig nummer om te horen.

Wat zeker ook wonderbaar is dat zijn landbouwbedrijven dit weekend openen verscheidene landbouwbedrijven hun deuren. Onder het motto bezoek de boer. Je geniet er van een hoeve ontbijt of een brunch. En een huifkartocht. Dat alles wordt je aangeboden in onder meer het Nijswolkje in Rillaar. De Petrushoeve in Molenbeek-Wersbeek en Ferme Vitesse in Hoeleden. Onze Frits heeft dat ook mooi neergepind in de weekend- en weekkalender. Het zou anders onze Frits niet zijn, hè? Op onze website.

0: Dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.

Dit was hem, de Ruth McKenney. Dat klinkt allemaal heel Amerikaans, maar eigenlijk is het geen Amerikaanse rocker. Nee, hij komt gewoon uit Lier. Rudy van Laar, dat is zijn echte naam. En hij had bij ons een heel grote hit te pakken met dat nummer dat je net kon horen. Aan het einde van de jaren 70, het was echt een schone tijd.

Fleetwood Mac. Zo dadelijk na het nieuws van 6 uur hoor je hier bij Demerstad. Willem Doreleijers nog even vertellen. Morgenmiddag tussen 12 en 2 is er weer een flashback hitparade. Gepresenteerd door Herman de Graaf. En het is een lijst uit 1979. Afronden doen we met een nummer uit dat jaar. Het is de Motorman van

0: dit 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk of die mensen opgepakt zijn als verdachten. Bij de ontploffing vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen werden ook geëvacueerd. Naar de oorzaak van de ontploffing zoeken experts nog. Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren pakketten met explosieven aan het maken waren. Ze hadden mogelijk plannen om een geldautomaat op te blazen in Duitsland. De man van 19 uit Hulst, die opgepakt werd na het dodelijke ongeval in Vogelbaarde in Zeeland, blijft in de cel. Dat heeft de Nederlandse rechtbank beslist. De man reed gisteren in op een groep jonge fietsers. 3 kinderen overleefden dat niet, net als 1 volwassene. Nog meerdere andere kinderen raakten gewond. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen, bovenop de indexatie. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
4: Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn, gezien de onzekerheid op vlak van de inflatie, ook de loonontwikkeling in de buurlanden. Er is misschien een kleine marge. Het is te vroeg om dat te weten. Maar hoe dan ook, als er een marge is, is die vrij beperkt.
3: Onze koopkracht daalt dit jaar, zegt de Nationale Bank, vooral door de stijgende energieprijzen. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar. Tegen het beleid van de federale regering, dat is gezegd op een congres. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september. Daarna volgen nog meer acties. En die zullen dan alleen maar groter zijn. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk dit weekend al getekend in Zwitserland. Dat zegt een westerse bron. Iran is daar voorzichtiger in. Zowel de VS als Iran zeggen wel dat er bijna een deal is om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit wat er in het akkoord staat.
5: In de allereerste plaats gaat het over het heropenen van de straat van Hormuz. Dat is wat Amerikanen het allerbelangrijkste vinden. Nu, Iran zal dat niet zomaar doen, aangezien het hun belangrijkste hefboom is. Dus Iran wil dat er in ruil ook naar hen geld vloeit. En dat geld, dat gaat over de bevroren tegoeden van Iran.
3: En als deze deal getekend is, kan er voortgepraat worden over andere punten, zoals het Iraanse kernprogramma. En een tweede Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné is dat. Na Wout van Aert gisteren won Maxime Van Gils nu de 6e rit, de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Van Gils moest maandenlang revalideren na een zware valpartij en is nog maar net terug in het peloton. Dit doet deugd, zegt hij.
6: Dat is de reden dat ik er op de fiets ben gekropen. Zeker na de valpartij. Ik denk dat winnen altijd het mooiste is. En dat we daar elke dag voor trainen. Het is niet makkelijk. Zeker niet op dit niveau. Maar om het dan hier vandaag in deze regio klaar te spelen, betekent veel voor mij. Ik ben niet zo snel emotioneel, maar toch wel een beetje vandaag.
3: De Noor Johannessen werd 2e. De Australiër Tuckwell 3e. En die is ook de nieuwe leider. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op, minimaal rond 14 graden. Morgen is er eerst nog kans op wat lichte regen, later komt de zon er wel door, maximaal rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt dan en meestal droog bij 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Is je daily? Ah, lekker. En if you want my love, say it, say it, say it.
1: Willem Doreleijers.
0: Vrienden, bijzonder goede avond. Het WK is begonnen aan de andere kant van de wereld. En we zullen nog alles aan doen om de Rode Duivels toch te zien voetballen en naar de overwinning te schreeuwen. Alleen, we hebben nog even. Pas maandagavond wordt er afgetrapt. Wij gaan disco classics, funk classics en soulshow classics draaien tot een uur of acht in Weekend Willem. De vrijdag, het weekend inzetten op deze 12e juni. Toen Unlimited in een maximale versnelling. Ook Janet Jackson komt eraan. Eerst Santa Esmeralda. Helemaal niet onder hun origineel, nee, want dat is van de Animals. Die brachten het in de jaren 60 uit. Succesvol in de discoperiode 1977 dus. Don't let me be misunderstood.

0: zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Nasty uit het eerste album, Control, Janet Jackson, 1986. Dit is Demerstad met Dancing Easy. Afvink zo'n toffe plaat van Danny Williams. Die komt er zo aan. Was een beetje een slow uit het eind van de jaren 70. En we gaan nog even naar het dakterras van El Giro. Eerst Bobby Brown, Two Can Play That Game.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Radio Demerstad. Altijd classic hits. Altijd en overal. Dit is Demerstad.

Ja, dakterras, daktuin, wat jij wil. Roof Garden, Mr. Al Jarreau. Soul legende bij Demerstad. Zometeen de obscure gasten van Laidback en White Horse. You're right, a White Horse. Topplaat komt eraan. Na Timeshift uit de 90s. Dancing in the Sun.

Heerlijke White Horse, laid back. Eind 80 kwamen ze nog eens terug. Ja, we kennen ze ook van Sunshine Reggae, maar hun beste vind ik nog steeds The Baker Man. Was 89 geloof ik, een beetje een nakomer van ze. Daarna nooit meer iets gehoord van deze formatie. Jij luistert Demerstad, vrijdagavond, het weekend begonnen. En het WK trouwens ook. The Hot Pants van James Brown staan klaar. En A New Trend Dance van de Pointer Sisters.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
0: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbornstraat 30, Alke.
6: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
7: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

topplaat uit de 90s van mij op een top jeugdsentiment. Dingo Boys samen met Princessa uit 1990. How to dance. Well, here comes the music. Ja, hier blijft de muziek. Ook zometeen na 7 in de tweede helft van Weekend Willem op de vrijdagavond bij Demerstad. En september klinkt ook gewoon in juni fantastisch op de radio. Hier zijn EWNF.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De weegbruggen op het recyclagepark van Messelbroek zijn weer helemaal hersteld na een blikseminslag. Het betalend gedeelte is sinds een paar dagen weer open en werkt zoals normaal. Je kan er dus weer terecht voor al je te wegen en gratis afval. Volleybalster Britt Herbots is uitgeroepen tot ereburger van Sint-Truiden. Het lokaal bestuur huldigde de Truijense sportvrouw voor haar sportieve prestaties en internationale uitstraling als ambassadeur van Sint-Truiden. Volgens de stad combineert Herbots haar sportieve prestaties met een sterke band met Sint-Truiden, wat mee aan de basis ligt van haar benoeming tot ereburger. Herbots is niet alleen een uitzonderlijk talent, maar ook een warme ambassadeur van de stad, zegt burgemeester Ludwig van den Hoven.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen, dat meldt de politie. Bij de ontploffing onder een fitnesscentrum vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen werden ook geëvacueerd. Naar de oorzaak van de ontploffing zoeken experts nog. Journaliste Tessa Rens is in Amsterdam.
5: Intussen heeft de eigenaar van deze fitnessstudio in Nederlandse media verklaard dat op bewakingsbeelden te zien is dat de explosie onder de studio heeft plaatsgevonden, dat de grond is omhoog gekomen. Daar ligt een opslagplaats, dus vermoedelijk is het daar fout gegaan. Maar wat precies, dat zal verder onderzoek nu moeten uitwijzen.
4: Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren daar pakketten met explosieven aan het maken was. Die zouden ze dan willen gebruiken voor plofkraken op geldautomaten. De man van 19 uit Hulst, ook in Nederland, die opgepakt werd na het dodelijke ongeval in Vogelwaarde in Zeeland, blijft in de cel. Hij reed gisteren in op een groep jonge fietsers. 3 kinderen overleefden dat niet, net als 1 volwassene. Nog meerdere andere kinderen raakten ook gewond. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. In Floref, in de provincie Namen, zijn een 80-tal leerlingen van een gemeenteschool ziek geworden, mogelijk door vervuild leidingwater. Sinds eergisteren al hebben ze last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. Daarom bleef de school vandaag dicht. Het water wordt nu onderzocht. De Rode Duivels krijgen maandagavond, voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte, een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man. Hij is 36 en maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en vorig jaar op het WK voor clubs. Maar Abati kwam ook in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen had gefloten. En een 2e Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné is dat. Na Wout van Aert gisteren won Maxime Van Geels nu de 6e rit, de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Van Geels moest maandenlang revalideren na een zware valpartij en is nog maar net terug in het peloton. Dit doet deugd, zegt hij.
6: Dat is de reden dat ik terug op de fiets ben gekropen, zeker na de valpartij. Ik denk dat winnen altijd het mooiste is en dat we daar elke dag voor trainen. Het is niet makkelijk, zeker niet op dit niveau, maar om het dan hier vandaag in deze regio klaar te spelen, dat betekent veel voor mij. Ik ben niet zo snel emotioneel, maar toch wel een beetje vandaag.
4: De Noor Johannessen werd 2e, de Australiër Tuckwell 3e. En die is ook de nieuwe leider. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op. Minima rond 14 graden. Morgen is er eerst nog wat kans op wat lichte regen. Later komt de zon er wel door. Maxima rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.

0: Together Forever, Rick Astley. Nou, een van de grote successen met dank aan Stock Aitken en Waterman.
1: Dit is Weekend Willem.
0: Nog tot 8 uur bij, als je het goed vindt. Met fijne funk, disco en dance classics. Zoals we dat elke vrijdag en zaterdagavond doen. Straks ook weer een nieuwe Party Train. Als je niet het WK volgt, luister je natuurlijk naar de radio. CC Penn is er nooit zo. Is Billy Ocean. Love really hurts without you.

Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
4: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

She Has a Way, Bobby O, Bobby Orlando, mag je ook zeggen, geen enkel probleem. I'm So Hot For You, dat is een topplaat, ja. Die horen we ook nog wel eens regelmatig hier bij Demerstad. Hij had eigenlijk maar twee fatsoenlijke singles. Dit is die andere, She Has a Way, de vrijdagavond. Zometeen de 90s, lekker dubbele 90s. We hebben Captain Hollywood Project, een Flying High, groot hit uit 1995. Eerst tijd voor de Sun Club. Ja, de komende week is het weer een en al zon. Toch zeker een aantal dagen had ik al gezien. En we gaan lokaal richting de 28 en misschien wel 30 graden. Dat is prettig. Dus tijd voor een fiesta.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

van de 90's vliegen wij naar het eind van de jaren 80. De prachtige Franse zangeres Jackie Quartz, die we kennen van Mise à Point. Dat is in Frankrijk een ongelofelijke A-rotatie. Ik ben er ook helemaal fan van. Maar dit nummer, dat hoor je bijna nooit meer. À la vie, à l'amour.

0: auto wassen?
1: Check.
0: Je ramen wassen?
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: 20 jaar Zelem zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
5: Waar is mijn vleeskroket?
4: Bart Kael.
5: Samen in de zon.
4: Willy Sommers.
5: Oh, laat de zon in je hart.
4: De Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
4: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
7: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Geef u maar even uw seksuele garantie, dan komt het altijd goed. De Deense bende Alcazar, die we nog kennen van Crying at the Discotheque natuurlijk. Dat was die hele grote hit. Dit deed het iets minder, maar die opvolgers, ja, toch vaak leuker. Kan er niks aan doen. Ook deze Sexual Guarantee. Zometeen uw seksuele garantie. Björn van Zundert in de radio. Vanaf 8 uur. The Party Track.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het agentschap Wegen en Verkeer gaat nog dit jaar de gevaarlijke kruispunten op de Mannenberg in Scherpenheuvel zich hem aanpakken. Dat bevestigt de stad. Concreet gaan onder meer de afslagstroken om de Mannenberg te verlaten ingekort worden, om zo de snelheid te drukken en inhaalbewegingen te vermijden. Zowel aan het kruispunt met de Tielsebaan als recent nog aan dat van de Schrandstraat gebeurden zware ongevallen. De Limburgse schutterijen halen opgelucht adem, voorlopig toch, want door een arrest van het Hof van Cassatie dreigden ze plots onder dezelfde regels te vallen als springstoffenfabrieken. Daardoor kwam het herladen van munitie en dus de werking van heel veel schuttersverenigingen onder druk te staan. Nu is er een Vlaams akkoord dat schutterijen een uitzondering geeft. Federaal wordt nog verder gezocht naar een definitieve oplossing, horen we.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan wordt oppositiepartij Vlaams Belang de grootste van Vlaanderen, met 26,6%. De N-VA van premier De Wever zakt naar 22,3%. De slechtste score sinds de verkiezingen is dat. Dat blijkt uit een grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latree verklaart waarom N-VA fors kiezers verliest aan Vlaams Belang.
5: Vlaams Belang post veel filmpjes over de rellen in Brussel, over veiligheid en ook over migratie. Kunnen ze veel forser zijn dan wat de regering De Wever kan waarmaken. Het verlies is misschien ingecalculeerd. Volgens de politieke stelregel, de pijn pakt de regering best in de eerste 2 jaar, de lastigste maatregelen eerst, in de hoop dat de kiezer ze al wat verteerde in het stemhokje later.
4: Vooruit en CD&V halen elk bijna 13%. Anders, het vroegere Open VLD, stijgt naar bijna 7%. Groen is nog net iets groter. En opvallend in Wallonië, daar verliest de MR van Georges-Louis Boucher stevig en is de PS weer ruim de grootste. De federale regering moet de komende jaren nog meer besparen om de begroting onder controle te houden. Nog zeker 13 miljard euro, dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
6: Het heeft te maken met de stijging van de rente en de vertraging van de economie. Ze nemen maatregelen op vlak van de uitgaven en we zien dat de uitgaven onder controle zijn, maar de ontvangsten dalen en dat is een probleem. Dus ik denk dat we een debat ook moeten hebben en voeren op vlak van de ontvangsten.
4: Volgens de Nationale Bank moeten de regeringspartijen dus hun rode lijnen laten vallen, want sommigen willen niet weten van nieuwe belastingen. En de Rode Duivels krijgen maandagavond voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte een Braziliaanse scheidsrechter. Ramon Abati heet de man. Hij is 36 en maakt zijn debuut op het WK. Abati floot wel al op de Olympische Spelen in Parijs en vorig jaar op het WK voor clubs. Maar Abati kwam ook al enkele keren in opspraak. Zo werd hij 2 jaar geleden een tijdje geschorst omdat hij in een wedstrijd in Brazilië enkele omstreden strafschoppen had gefloten. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Het is vrijdagavond, het is iets over acht. Tijd voor uw wekelijkse afspraak om het weekend pas echt goed in te zetten met een stevig feestje op de radio. Wat we vandaag alvast van start zijn gegaan met de Simple Minds en Don't You Forget About Me. Onderweg voor jou, The Bellious Sum en Imagination na deze van La Belle.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Wacht eens. Wat is dat ding?
6: Instappen.
5: Frameloze deuren. En dat scherm.
6: Gordel om.
5: Hoeveel pk heeft dit ding?
6: Genoeg.
5: En waar kan ik er een vinden?
6: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
1: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

0: En zo gaat het lekker vooruit op je vrijdagavond in de partytrain bij Demerstad met Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. U kan dat spontaan doen door gewoon even de gordijntjes dicht te doen en het licht niet meer aan te steken. Het licht uit en dan maar kijken wat er gebeurt uiteraard. Dit is Jennifer Lopez, Ain't It Funny?
1: The story. Loca.

hangt er maar vanaf hoe dat je met de balletjes speelt, hè. Van boven naar beneden, van onder naar boven, geen probleem. Van links naar rechts en ja, met de twee tegelijk, dat kan al eens een keer pijnlijk zijn. Life is just a ballgame. En Womack en Womack, Davor Casey en de Sunshine Band. En Get Down Tonight, als dat uw plan is, laat u maar eens lekker gaan. We kunnen er niet op wachten om het allemaal mee te maken en te zien van u. Dit is New Shoes en I Can't Wait.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: We hebben nog tijd genoeg. We gaan nog door tot en met 10 uur hier bij Demmerstad in de Party Train. Time van Stone. Heerlijke plaat uit 1981. Wat meer leuke 80's staan nu voor je klaar met Terrence Trent D'Arby, de man die helemaal niet meer onder die naam als artiest wil genoemd worden. Maar toen in de jaren 80 deed hij het zeer goed met onder andere Wishing Well en deze Dance Little Sister.
1: The Party Train.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

0: Zondag 28 juli is het weer zover. Schroffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schroffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schroffen. Alle info op schroffenclassic.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Michael Jackson met zijn hit Remember the Time. De videoclip die transporteerde u rechtstreeks naar de oudheid. Ja, lang geleden toen er nog Sphinx en tempels enzovoort waren. En onder andere ook Eddie Murphy die daarin voorbij kwam in die videoclip trouwens. Zometeen deel 2 van de Party Train. Eerst in het nieuws van 9 met Ian Jury en de

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan wordt oppositiepartij Vlaams Belang de grootste van Vlaanderen, met 26,6%. De N-VA van premier De Wever zakt naar 22,3%. Dat is de slechtste score sinds de verkiezingen. Het blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latree verklaart waarom N-VA fors kiezers verliest aan Vlaams Belang.
4: Vlaams Belang post veel filmpjes over de rellen in Brussel, over veiligheid en ook over migratie. Kunnen ze veel forser zijn dan wat de regering De Wever kan waarmaken. Het verlies is misschien ingecalculeerd. Volgens de politieke stelregel, de pijn pakt de regering best in de eerste 2 jaar, de lastigste maatregelen eerst, in de hoop dat de kiezer ze al wat verteerde in het stemhokje later.
3: De andere regeringspartijen, Vooruit en CD&V, halen beide bijna 13%. En in Wallonië verliest de MR van Georges-Louis Boucher stevig en is de PS weer ruim de grootste. De aandelen van SpaceX doen het goed sinds de lancering deze namiddag op de beurs in New York. Ze gingen meteen 11% hoger en later naar bijna 30%. Financieel expert Paul Doren.
5: Wat vooral sterk is, is dat je een sterke opening hebt gehad en dat daarna de koers is blijven stijgen. En meestal is het zo dat als je een knallende start hebt, dat het dan een beetje afkoelt. Dat betekent ook dat de waarde van het bedrijf, die was 1750 vanmiddag, dat die nu al op 2300 miljard dollar staat. Dat is ongelooflijk.
3: Het succes van SpaceX maakt van eigenaar Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. En ook in Canada is het WK voetbal nu officieel geopend. Met een eigen ceremonie en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. Rond deze tijd begint Canada in Toronto aan zijn eerste groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. En vannacht is er de derde en laatste openingsceremonie in de VS. Daar treedt onder meer Katy Perry op. De VS speelt om 3 uur onze tijd tegen Paraguay. Vanavond en vannacht droger met opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.

gezongen met een wasknijper ergens op waar het pijn doet. Hè? Ai no corrida. En Quincy Jones, hoe is het iets over 9 geworden? Welkom in deel 2 van het feest op de radio bij Demerstad. Dit is hem, de Party Train. Met in dit uur muziek onderweg van OMD. Ik heb Madonna en de Stereo MC's om er maar enkel op te noemen. En dit is Cheryl Lynn, Got To Be Real.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
1: Je hoort nog eens wat.
3: Dit is Wemerstad. Hier hoor je thuis.

bronnen succes voor deze meneer Bobby Brown en zijn My Prerogative. Daarna heeft hij nogal wat muziekjes gemaakt, maar het ging zowel op persoonlijk als muziek doen met de Stereo MC's.

Je weet het, hè? Vrijdagavond is jouw warming up. Op zaterdag doen we dubbel zo lang van 8 tot middernacht. De party train nog tot en met 10 uur hier bij Demerstad. Met muziek onderweg van Carol Gianni zometeen. Met Mercy, dat is van Lip Sync.

Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

muziekje om lekker mee tegen elkaar aan te hurken, zeg maar. Ja, zeg je dat zo, hurken tegen elkaar? Ja, u begrijpt wel wat ik bedoel, hè. Diamonds and Pearls and Prince in je radio hier bij Demustad in de Party Train. Morgen zijn we er weer vanaf 8 uur, dan de extra lange versie richting middernacht. Neem je dan mee richting 10 uur en om 10 uur is er Chris van Opstal natuurlijk. Richting het nieuws van 10 nu, muziek onderweg van Angela Beaufil en Holding Out for Love, na deze van Hot Chocolate en News.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Zeefhoek in Antwerpen is vanavond een massale vechtpartij uitgebroken. Met messen en metalen staven. Daarbij viel één gewonde. Hij ligt nu in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, dat vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
4: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden. Er zijn wel een aantal mensen die mee naar kantoor zijn om verhoord te worden.
3: Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De Wever krijgt 28%. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op 2 met 16%. En vooruitvoorzitter Conor Rousseau is derde met 7%. Vlaams Belang wordt wel de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. De aandelen van SpaceX doen het goed sinds de lancering deze namiddag op de beurs in New York. Ze gingen meteen 11% hoger en later naar bijna 30%. Financieel expert Paul Doren.
5: Wat vooral sterk is, is dat je een sterke opening hebt gehad en dat daarna de koers is blijven stijgen. En meestal is het zo dat als je een knallende start hebt, dat het dan een beetje afkoelt. Dat betekent ook dat de waarde van het bedrijf, die was 1750 vanmiddag, dat die nu al op 2300 miljard dollar staat. Dus ongelooflijk.
3: Het succes van SpaceX maakt van eigenaar Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Hij is nu 3 keer rijker dan de op 1 na rijkste mens ter wereld. Een opvallende transfer in ons voetbal. De Engelse verdediger Christian Burgess lijkt op weg naar AA Gent. Hij heeft al een akkoord met de club. Maandag volgen de medische testen nog. Burgess is 34 en speelde 6 seizoenen voor Union. Daar liep zijn contract af. Na Mexico heeft nu ook Canada het WK voetbal officieel geopend. Met een ceremonie en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. Op dit moment speelt Canada in Toronto zijn eerste groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Vannacht is er ook de derde en laatste openingsceremonie in de VS. In Los Angeles treedt onder meer Katy Perry op. Ook in de VS stijgt de WK-koorts. Dat merkt ook correspondente Grete Keizer.
6: Verschillende bars hebben alles in gereedheid gebracht voor massaal bijgewoonde watchparties hier. Voetbal, Europees voetbal, soccer zoals ze het hier noemen, is populair geworden. En dat vooral in de afgelopen 20 jaar. Zeker met sterren zoals David Beckham, Lionel Messi die naar Miami trokken.
3: De VS speelt om 3 uur onze tijd tegen Paraguay. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichtregen, later meer zon en 21 graden. Zondag dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.

boerendochteren. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van de neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huurs kunnen worden. En als dit jouwens voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe eraan? Zie ons tot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Jovens voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messe alleen tussen de velden op een wele. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij is er tenen. En hij zei bij even. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Zeefhoek in Antwerpen is vanavond een massale vechtpartij uitgebroken. Met messen en metalen staven. Daarbij viel één gewonde. Die ligt nu in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, dat vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
4: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden. Er zijn wel een aantal mensen die mee naar kantoor zijn om verhoord te worden.
3: Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De Wever krijgt 28%. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op 2 met 16%. En vooruitvoorzitter Conor Rousseau is derde met 7%. Vlaams Belang wordt wel de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. En er is niets aan de hand met het leidingwater in Floref in Namen. Dat meldt de Waalse Watermaatschappij. Er zijn wel nieuwe stalen genomen. Een school in Floref bleef vandaag dicht nadat de voorbije dagen tientallen kinderen ziek waren geworden. Ze hadden last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. De school dacht meteen aan het leidingwater dat mogelijk vervuild was. Maar daar ligt het dus niet aan. Waaraan dan wel, dat is niet duidelijk. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ook bemiddelaar Pakistan bevestigt nu dat de VS en Iran het eens zijn over de tekst voor een vredesdeal. Volgens een hoge Amerikaanse ambtenaar is de kans 80-85% dat het de komende dagen ondertekend wordt. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
3: Volgens die Amerikaanse bron gaat het in de deal ook over de oorlog van Israël tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. De Israëlische defensieminister Katz waarschuwt de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. De aandelen van ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk hebben hun eerste beursdag afgesloten met 19% winst. Een aandeel ging van $135 naar bijna $161. SpaceX is daardoor nu ruim $2000 miljard waard. Het is daarmee het op vijf na meest waardevolle bedrijf in de VS. Alleen onder meer Apple, Microsoft en Amazon doen het nog beter. Op het WK-voetbal heeft gastland Canada zijn openingswedstrijd niet kunnen winnen. Het bleef in Toronto op 1-1 steken tegen Bosnië-Herzegovina. En om 3 uur vannacht onze tijd opent ook het derde gastland, de VS, zijn WK. Met een derde en laatste ceremonie in Los Angeles. Onder meer Katy Perry treedt erop. Daarna begint de VS eraan tegen Paraguay. En op de World Cup of Darts stoten onze Belgian Arrows dan toch door naar de tweede ronde. Met de hulp van Slovenië, dat Hongkong klopte met 4-2. En dat was nodig omdat Dimitri van den Berg en Mike de Dekker eerder zelf hadden verloren van Hongkong. Tegen wie de Arrows nu uitkomen, weten ze nog niet. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen. Later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ook bemiddelaar Pakistan bevestigt nu dat de VS en Iran het eens zijn over de tekst voor een vredesdeal. Volgens een hoge Amerikaanse ambtenaar is de kans 80-85% dat het de komende dagen ondertekend wordt. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
3: Volgens die Amerikaanse bron gaat het in de deal ook over de oorlog van Israël tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. De Israëlische defensieminister Katz waarschuwt de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. De aandelen van ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk hebben hun eerste beursdag afgesloten met 19% winst. Een aandeel ging van $135 naar bijna $161. SpaceX is daardoor nu ruim 2000 miljard dollar waard. Het is daarmee het op vijf na meest waardevolle bedrijf in de VS. Alleen onder meer Apple, Microsoft en Amazon doen het nog beter. Op het WK-voetbal heeft gastland Canada zijn openingswedstrijd niet kunnen winnen. Het bleef in Toronto op 1-1 steken tegen Bosnië-Herzegovina. En om 3 uur vannacht onze tijd opent ook het derde gastland, de VS, zijn WK. Met een derde en laatste ceremonie in Los Angeles. Onder meer Katy Perry treedt erop. Daarna begint de VS eraan tegen Paraguay. En op de World Cup of Darts stoten onze Belgian Arrows dan toch door naar de tweede ronde. Met de hulp van Slovenië, dat Hongkong klopte met 4-2. En dat was nodig omdat Dimitri van den Berg en Mike Dekker eerder zelf hadden verloren van Hongkong. Tegen wie de Arrows nu uitkomen, weten ze nog niet. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Antwerpse Zeehoek is gisteravond een hevige vechtpartij uitgebroken waarbij messen en metalen staven werden gebruikt. Het incident eiste 1 gewonde die naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de politiewoordvoerder Sven Lommaert rukte de ordediensten massaal uit om de situatie onder controle te krijgen. Uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat federaal premier Bart De Wever met 28% de populairste politicus van Vlaanderen blijft. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op de tweede plaats met 16%. Con Rousseau vooruit strandt op de derde plaats met 7%. Qua partij voorkeur is er wel een serieuze verschuiving, want Vlaams Belang schiet naar de koppositie met 26,5%. En dat is 4 procentpunten meer dan N-VA, die eigenlijk fors verliezen. De aandelen van SpaceX hebben na de beursgang in New York een enorme vlucht genomen met een directe stijging van 11%, die later opliep tot 30%. Ja, dit succes is natuurlijk voor Elon Musk een opsteker, want hij is daarmee de eerste biljonair ter wereld. Musk is hiermee nu 3 maal rijker dan de op 1 na rijkste op aarde. Nodige sport. Verdediger Christian Burgess staat dicht bij een overstap naar AA Gent. De 34-jarige Engelsman heeft persoonlijk akkoord met de club en legt maandag zijn medische testen af. Burgess was transfervrij nadat zijn contract bij Union, waar hij 6 seizoenen speelde, niet werd verlengd. Na Mexico heeft nu ook Canada zijn deel van het WK-voetbal officieel geopend met een ceremonie in Toronto, opgeluisterd door Michael Bublé en Alanis Morissette. Canada heeft zijn openingsmatch gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina. De weersverwachting dan. Vandaag starten met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.